0: zekerheid, achterste zekerheid in de kisier de pane, kogelogende gangen met mijn pane,
1: Damna tu sabi ki saakta wud Martin Pillard damna unikati liwila kaamati liwu tabunga titikkanu gattalaw samang mata taki wano laakhlutim maksimamik saana unikati liwu saana saakta wud kaya manakusila damna wigo kangman akayutu saaya oma aptigum